0: heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om tot een akkoord te komen. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Brussel hebben de voorbije avond honderden mensen een protestactie gehouden aan de Begijnhofkerk. Zullen daarmee enkele Palestijnen steunen die vorige maand in de kerk aan een hongerstaking zijn begonnen. De Palestijnen houden die hongerstaking omdat ze willen dat hun familieleden uit Gaza worden geëvacueerd door de Belgische overheid. Het gaat om mensen die ook een visum hebben gekregen om naar ons land te komen. Maar de Belgische regering weigert nog altijd om die evacuatie uit te voeren. Ook de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Relax Life.
1: For love, how?

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Radio 2 Relax Live.
1: Ontspannen met de

0: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd.

feesten. Sta nou hier en s'avonds als een man naar binnen gluurt en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze: Sjoeke, ik ben

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht ze is aan mij.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zoal zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog. Het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

VRT Radio 2. Radio 2 Relax.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Bij het centrum kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en toegang krijgen tot de systemen van bedrijven, zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity.
1: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije twee kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk, om ons als bedrijf te laten zien, maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
0: Er is nog geen akkoord over de federale begroting. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld, dat bevestigen bronnen aan VRT Nieuws. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis van Fairford voor aanvallen op Iran. En er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde in de eerste ronde 47% van de stemmen, de huidige centrum-linkse president da Silva net geen 45%. Omdat geen van de twee meer dan 50% haalde, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar, nog nevel of mist, daarna overal vrij zonnig tot 22 graden, ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

in dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Een Belgisch fregat is niet op tijd hersteld om op Europese missie te vertrekken en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen en organiseert daarom, één dag na de Open Bedrijvendag, een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details over de nieuwe begroting zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Thiliez de begroting voor in het Brussels parlement. En de federale begroting die is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen werken we dus voort, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt defensiejournalist Jens Fransen.
3: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om zijn bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden, weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op de basis die de Amerikanen gebruiken voor aanvallen op Iran. Er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij dat incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft wel een stappenplan opgesteld om de problemen in het secundair onderwijs in Frankrijk op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand met concrete acties komen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen. Ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen start de lessen vandaag pas om 10:00, omdat ze nog betogingen verwachten van leerlingen. In Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro 47% van de stemmen. Dat is iets meer dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Matthias Thuis volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
4: O resultado muitas vezes é inesperado.
5: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
4: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin om de eleições te winnen en het land.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden gevallen. Volgens het leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al 10 boten aangevallen die volgens hen gebruikt worden door drugsmokkelaars. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar nog nevel of mist, daarna overal vrij zonnig tot 22 graden, ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maxima dan nog rond 15 graden en dan is er ook meer kans op regen. We begonnen met de gesloten bedrijvendag vandaag, een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten om hun computersystemen nog beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio.

Radio 2 Relax Live.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. De begroting voor het Brussels gewest is rond en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En daarom organiseert het centrum één dag na de Open Bedrijvendag vandaag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen. Dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. De regering wil tegen eind volgend jaar het tekort daar terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk de Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de MIVB alvast niet zullen stijgen.
2: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
0: De federale begroting is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week om 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. En de komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosief ontploft bij een woning. De voordeur van dat huis is weggeblazen, de ramen zijn kapot, er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart, er zouden geen gewonde gevallen zijn. Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt Jens Fransen.
4: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden weer naar de VS te vliegen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis voor aanvallen op Iran en er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft een stappenplan opgesteld om de problemen in het Franse secundair onderwijs op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand concrete acties voorstellen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen en ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. landen. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen starten de lessen vandaag pas om 10:00, omdat opnieuw protest verwacht wordt van leerlingen. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Matthias Teils volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
5: O resultado muitas vezes é inesperado.
6: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flávio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
5: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin.
0: In de Caraïbische Zee heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen. Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volgens het Amerikaanse leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugsmokkelaars gebruikt worden. Maar experts en de VN spreken van onwettige executies. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw tegen Frankrijk. Het weer. Hier en daar hangt nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. We begonnen met de Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten hun computersystemen beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer op 14nieuws.be.
7: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Op de E19 snelweg richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing met 9 voertuigen gebeurd, net voor Kontig. Niemand raakte gewond, er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Er hing op dat moment wel veel mist in de regio. Om van Brussel naar Antwerpen te rijden, is het op dit moment beter om de A12 te nemen en dus niet de E19. Aan een woning in Lokeren in de provincie Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosie gebeurd. Er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er vielen wel geen gewonden, de woning is wel beschadigd. Dat vertelt Hanne Olivier van het parket.
1: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om doorboot ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
0: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op havens en ook op industrie in de regio Odessa. In het zuiden van Oekraïne is dat. Rusland zegt dat de brandstofopslag plaats heeft bestookt en 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden bij gevallen. Volgens het leger ging het om een drugsboot. Sinds vorig jaar hebben de VS al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugssmokkelaars worden gebruikt. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in Brazilië is de 2e stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De radicaal rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, de zoon van de vroegere president Bolsonaro, won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken, terwijl voorspeld was dat Lula de eerste ronde zou winnen. Hij geeft wel nog niet op, zegt VRT Nieuws journalist Matthias Tels vanuit Brazilië.
2: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie, maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten en hij wil er helemaal voor gaan.
0: De beslissende 2e ronde van de verkiezingen in Brazilië is over 3 weken. Na de mist van morgen wordt het overal vrij zonnig, met temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen start wel mistig, daarna zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. Dat heeft KNAK ontdekt. De man deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is, en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan aan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het een domme actie en gaat ook met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. Een ticket voor de bus, tram of metro in Brussel wordt niet duurder. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat akkoord wordt straks nog voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk De Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB niet zullen stijgen.
4: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
3: Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort te verkleinen tot 719 miljoen euro. De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zijn regering verloor vorige week een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft geen meerderheid in het parlement en krijgt normaal steun van een partij uit de oppositie, maar die stemde nu dus tegen. De Spaanse regering heeft het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start net als vandaag eerst mistig. Daarna wel zacht met zonnige periode en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Bij het dodelijke ongeval gisteravond in Bale in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder pleegde dus vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort daarna toch vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en ook enkele eieren die zijn gegooid na, verliep dat protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook gewoon door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft het weekblad Knak ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende nieuwsredacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het ook een domme actie en gaat met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister CPR is er gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. Die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. In Spanje komen er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement en een partij die de regering normaal steunt stemde nu tegen. De Spaanse regering heeft het al een hele lange tijd moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start, net als vandaag, eerst wel wat mistig. Daarna wel zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Jonas Maas. Er zijn opnieuw protesten van leerlingen in Wallonië en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen. En vandaag moet de politie hier en daar opnieuw ingrijpen, zegt onze collega Sophie van der Donkt.
1: In het centrum van Luik is het waterkanon ingezet. Enkele middelbare scholen zijn ook geblokkeerd, maar de lessen kunnen doorgaan. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden of eieren die gegooid werden. En er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. De onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er op dit moment ook scholierenprotest is. Daar zijn er vandaag problemen gemeld bij meer dan 400 scholen. Het zwaarste incident was in Parijs. Daar is aan de ingang van een lyceum brand gesticht.
0: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werken waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
2: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
0: De loods van PPP is nu verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. Bij het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder pleegde dus vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort daarna wel vinden. Hij had te veel gedronken. In Spanje komt er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement. Een partij die de regering normaal steunt vanuit de oppositie stemde nu tegen. De Spaanse regering heeft het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. En in Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister CPR is er gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. Die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd. De Deense politie onderzoekt de zaak. En de Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikaan Dysrodt en de Duitsers Hegemann en Nagel. Ze krijgen de prijs voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen aanpassen, zodat die gevoelig worden voor licht. Ze kunnen die dan aan- en uitzetten, zoals een schakelaar. Op die manier zou men bij sommige oogziektes mensen die blind zijn dan toch weer een beetje kunnen laten zien. En het helpt ook om bepaalde ziektes beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna blijft het wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later dan wat meer wolken en ook kans op wat regen. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er zijn problemen met de reizigersinfo voor de treinen en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt voor belangrijk oogonderzoek. Door een IT-storing bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de aankondigingsschermen in de stations. De informatie die daarop te zien is, klopt niet altijd. De treinen rijden wel stipt, de veiligheid komt niet in het gedrang en er zijn geen problemen en er is ook geen sprake van hacking, zegt Infrabel.
1: We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
0: Vanmorgen zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al heel woelig verlopen. Wim Schepens is in Luik.
2: We zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft, maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken, maar we zijn ze niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou de vlam ook hier in Luik wel eens weer in de pan kunnen slaan.
0: De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president Dilies gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro. Nu wordt dat gehalveerd tot zo'n 700 miljoen om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt Dilies.
3: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: Bij krantenverdeler PPP in Wobbelgem zijn afgelopen weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat.
4: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
0: De loods in Wommelgem is verzegeld en daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. En de Amerikaan Carl Deisroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs Geneeskunde gewonnen voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht, vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
5: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste 2 decennia.
0: Het zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint met opklaringen, later wolken en kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

kennen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie van Luik heeft vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. Vanmorgen verzamelden enkele honderden leerlingen bij scholen en ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest in Luik startte rustig, later verspreidden een 200-tal jongeren zich over de stad en ze vernielden van alles. En morgen worden er in Frankrijk opnieuw grote protesten verwacht. Dat zou ook in Luik opnieuw zo kunnen zijn. De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president De Liez gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro en nu wordt het gehalveerd om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal vooral bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt minister-president De Liez.
4: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
3: De IT-problemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en ook op de aankondigingsschermen in de stations niet altijd juist. Maar intussen is dat opnieuw in orde. Volgens Infrabel was het geen hacking. En de Amerikaan Carl Deisroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluorescerend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze met een lampje aan en uit kunnen geschakeld worden. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit voor waarvoor dat kan gebruikt worden.
5: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
3: Het zou ons ook kunnen helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving te begrijpen. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag opklaringen en later regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat er sinds vorige week aan de gang is tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanmorgen verzamelden honderden leerlingen bij enkele scholen in Luik en dat verliep eerst rustig tot een 200-tal gemaskerde jongeren de anderen uitdaagden. Wim Schepens staat op een plein in het centrum van de stad.
4: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien, vermoedelijk hangen ze hier nog rond. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
3: Ook op andere plaatsen in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, zijn een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op hun speelplaats belandde. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk is een 15-jarige zijn hand kwijtgeraakt tijdens andere scholierenprotesten. De jongen zou in Lens in Noord-Frankrijk een flitsgranaat opgeraapt hebben en die ontplofte in zijn hand. De scholieren in Frankrijk protesteren al dagenlang tegen het leraren- en geldtekort in de scholen. En ook de universiteiten doen daar intussen mee. De protesten verliepen al vaak met geweld. De Amerikaan Carl Deisseroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen naar licht zwemmen. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze ze met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat onderzoek gebruikt kan worden.
5: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassing.
3: Het zou ons ook helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving beter te begrijpen. En er zijn twee bemanningsleden gestorven na een brand op een cargoschip voor de kust van Roemenië in de Zwarte Zee. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. De redding is nog aan de gang. De Roemeense kustwacht heeft ook al 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. Het was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig. Daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik heeft de politie vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en ze doen dat al enkele dagen. Het verliep eerst vrij rustig, maar deze namiddag verspreidde een groep jongeren zich over de hele stad. En de brandweer en politie moesten op verschillende plaatsen tussenkomen. In het centrum van Luik is de situatie geëscaleerd. Dat zag Wim Schepens.
4: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een tachtigtal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes, maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren, want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
3: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sofie Roeland.
5: Zij kunnen bij ons een melding doen. Wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
3: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen één belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
6: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven, dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
3: Zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start met opklaringen, later kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na het studentenprotest. De politie moet ingrijpen. En beelden van slachtoffers van online seksueel geweld kunnen sneller offline gehaald worden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt vandaag bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week al aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens volgde het protest vandaag.
4: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oude jongeren, echte casseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
3: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsenen hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn Hanuit vlakbij de grens met Limburg 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op hun speelplaats van een lagere school. En ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet afgelopen. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren. Wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil intussen digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming van wie afgebeeld is. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
5: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
3: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En door oorlogen is de energiebevoorrading onzeker. En dat concreet wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jette.
6: We willen ervoor zorgen dat we een gevarieerd aanbod hebben van landen waaruit we energie importeren, maar er ook voor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
3: Vanavond nog licht bewolkt, daarna opnieuw mistig, vooral in het westen van het land. Morgenochtend blijft het lang mistig, na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, later een beetje regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na studentenprotesten. En Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens zullen nauwer samenwerken om de concurrentie van buiten Europa beter aan te kunnen. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en Wim Schepens volgde het protest vandaag.
4: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, echte kasseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
3: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd en ze willen dat de hele week volhouden. Nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk op de speelplaats van een lagere school terechtkwam. Ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht, naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de volgende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat kinderen en jongeren aangaat. De huidige voorzitter Hanna Roos is blij met de thema's.
5: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben, dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben, dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
3: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
6: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven, dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
3: Vanavond nog licht bewolkt, daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend lang grijs, na de middag wel wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, maar later meer wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kraan vanuit Frankrijk.
4: Ze verwachten in Frankrijk dat ook onderwijsvakbonden zich zullen aansluiten, maar ook de vakbonden van bijvoorbeeld arbeidersorganisaties. Dus men is bang dat in feite de sociale onvrede die overal een beetje leeft in Frankrijk nu één kanaal zal vinden en dat iedereen nu samen zal optrekken tegen de plannen van de regering en de begrotingsopmaak die toch besparingen voorziet in heel veel sectoren. Onder andere ook het onderwijs. Ook al zegt de premier nu dat hij extra geld zal willen uittrekken om tegemoet te komen aan de eisen van de scholieren. Maar natuurlijk, we zitten nog maar in de fase van het begin van de onderhandelingen.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan een kabinetsmedewerker die onder een valse naam een opiniestuk had aangeboden aan enkele redacties. Hij deed zich voor als homoseksuele moslim. Het weekblad Knak kwam achter zijn ware identiteit. Weitz weigert om de medewerker te ontslaan. De minister zegt dat de man in kwestie beseft dat hij een enorme stommiteit heeft begaan. Hij wijst ook op zijn jonge leeftijd. De kabinetsmedewerker is 26. Voor oppositiepartij Groen volstaat dat niet. Groen wijst op de deontologische code voor kabinetspersoneel.
5: Radio 2 Relax live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
4: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. Enfin, er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
3: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
5: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd, tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant gehaald. Liever Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepareerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en België.
3: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperatuur voor de tijd van het jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kemp is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
4: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
3: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bemt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
5: En ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een pracht van het doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest één keer in de voeten van Parkola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kobbeltje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met de deviatie. Goeie redding van Maarten van de Voort. Maar nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olivier. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
3: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
0: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme en 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog twee keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
0: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
4: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
3: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn, dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs, in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond, zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kraan vanuit Frankrijk.
5: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
3: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren. Protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
6: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luque Bacchio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douay met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
3: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 2 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten en kruisraketten. Saudi-Arabië valt samen met Jemen de Houthi-rebellen aan en voor het eerst zullen ook Turkije en Pakistan militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om er te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. Het hoofd van de Duitse buitenlandse spionagedienst waarschuwt dat Duitsland steeds meer risico loopt om betrokken te raken bij een gewapend conflict met Rusland. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het land en wordt die intenser. Dat doet het risico op een directe confrontatie tussen Duitsland en Rusland toenemen, zegt hij. Ruslandkenner Jan Baljouw.
1: Het is toch een iets scherpere waarschuwing dan de waarschuwingen die we in het verleden hebben gehoord. En natuurlijk, ja, Duitsland heeft een heleboel incidenten de afgelopen weken meegemaakt met als hoogtepunt die droneaanval op de luchthaven van Leipzig.